0: Duitse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen, dus wacht nog wat.

te spreken. Eén blik is genoeg. Je hoeft niets te zeggen. Geen oorzaak, geen reden. En niets uit te leggen.

want mijn ziel heeft nog niet zoveel eelt. Het zou zo verdriet doen, als ik ook van jou spijt krijg. Dus wacht nog wat, voor je me streelt. Ik ben nog niet toe, aan dat ene, dat echte. Ik wil eerst nog heel even wat rust.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. Een spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: mooiste van al.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, het is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekende.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

misschien staat er vanavond wel een klein feestje voor jou op de planning. Dan wens ik je daar alvast heel veel plezier bij. En misschien ben je ook wel gewoon vrij vandaag. En hoef je nou eigenlijk helemaal niks te doen. Dat is ook prettig. En misschien moet je ook wel gewoon werken op deze zaterdag. Dat zou wel kunnen. Ik wens je in ieder geval succes bij. En misschien vind je het ook gewoon heel leuk. Wij kijken even naar het verkeer. Dat is minder leuk. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld. Dat is 5 minuten. Maar er is al geruime tijd gedoe op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort-West. Door een ongeluk is de rechte rijstrook daar dicht. En verwachting is dat het om 12 uur opgelost is. Op dit moment staat er zo'n kwartier aan tijd qua file. 3 minuten. A27 Utrecht richting Bedra. Tussen Noordeloos en Werkendam. Dat komt door die zware vrachtwagens. Die mogen daar niet rijden. Blijkbaar is het daardoor ook een file veroorzaakt. Goed, wij gaan eens even kijken wat we in dit uur gaan doen. Muziek bij de koffie, de zaterdageditie. Zometeen gaan we bellen met Bert van Linden voor de onderwerpen van Utrecht Noordwest. Wat natuurlijk allemaal wordt uitgezonden bij U-Stad. En het is altijd leuk om even Bert te spreken. We hebben het uitgebreide weerbericht en ook nog wat leuke uitjes. En wellicht jouw verzoekje. Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl.

0: Ja, Suzanne Veldmeijer en de nacht van je dromen. Eens even kijken of Bert die ook heeft gehad. Goedemorgen, Bert.
1: Ja, goedemorgen, Marcel.
0: Hallo. Ja, of droom je nooit?
1: Nou ja, ik heb soms van die nachtpaarden, van die nachtmerries. Dus,
0: oh, dat is niet goed.
1: Nee, joh, dat.
0: Het kan ook wel een beetje gezellig zijn natuurlijk, zo'n droom.
1: Ja. Nee, ja. Soms droom je wel eens, ja.
0: Ja, meestal ben ik het zelf vergeten, hoor. Dan dacht ik, hey, er is iets gebeurd vannacht, maar kan er de vinger niet op leggen, zeg maar.
1: Nee, gek, hè? Dan weet je in één keer kwijt. Ja, klopt.
0: Hey, ik hoop niet dat je de onderwerpen van Ondiep kwijt bent. Voor de uitzending natuurlijk morgen weer van Utrecht Noordwest.
1: Ja, dat klopt. Nou, die heb ik hier bij de hand. Dat zijn er weer drie. Er zit weer een verhaal in over de verdwenen kroegen in Ondiep en Zuilen. Ja. Dat zit er ook bij.
0: Ja.
1: En dat zijn er weer een paar die belicht worden door onder andere Tom van den Berg. Die ook dat boek heeft geschreven over de verdwenen horeca.
0: Ja.
1: Dus daar komen een paar kroegen in aan bod. Dan is Bert Feiters bij een bijeenkomst. En dat betreft de mentale gezondheid van de jeugd. Voornamelijk van de jeugd. Dus, hoe staat het daar eigenlijk mee? En dan is Jula, die is bij de kinderen die maken poppetjes ten behoeve van de viering van Sint Maarten.
0: Oh ja.
1: Die is aan het kijken hoe dat proces eigenlijk allemaal gaat en wat ze nou precies doen en wat ze nou precies maken.
0: Ja. Nou, ja, dat komt er natuurlijk ook weer aan. Zeg.
1: Ja, dat kan je ook weer. Dus
0: ja,
1: dat,
0: leuk.
1: Dat zijn de onderwerpen in Ondiep.
0: Ja, ik heb altijd...
1: U in de wijk Noordwest.
0: Ja, u in de wijk Noordwest, ja.
1: Ja,
0: het zit erin gebakken, hè. Hey, en morgen is dat te zien, hè, Bert?
1: Ja, weer rond de klok van 6 uur op Huurstad.
0: Mm-hmm. Hey, en die onderwerpen van die kroegen die dus verdwenen zijn. Ja, ik heb altijd het idee, maar misschien ligt het aan mij, dat het toch in bijvoorbeeld in het oosten van het land nog veel meer leeft. Hè? Dat mensen s'avonds even naar de kroeg gaan om gezellig samen te zijn. En ja, dat hier in het westen toch allemaal weer... Dat bij inschiet, zeg maar. Dat het niet meer zo...
1: Dat weet ik dus eigenlijk niet. Kijk, vroeger toen je natuurlijk die kroeg had, werd dat ook veel bezocht. Natuurlijk niet alleen in de weekenden, maar ook wel eens natuurlijk door de week.
0: Ja.
1: Als je bijvoorbeeld een donderdagavond had, dan konden er veel mensen uit de sportwereld, weet je wel, die dan bijvoorbeeld getraind hadden wat dan ook, gingen de afloop ook wel naar de kroeg toe.
0: Ja.
1: Maar het gaat er hier voornamelijk om dat er ontzettend veel buurtkroegen verdwijnen.
0: Ja,
1: of zijn verdwenen.
0: Ja.
1: En dat is wel even een punt van aandacht.
0: Ja, nou, we gaan het morgen allemaal beleven. Hey, ik vraag het meestal wel eventjes. Maar je zei al, je gaat koninklijke bezoeken afleggen?
1: Ja, vanmiddag dan is er een musical van Queen in Tiel.
0: Oh.
1: En dus ik ga vanmiddag ga ik samen met mijn vrouw naar Tiel toe om... Om die musical te bezoeken.
0: Ja, ja. En dat, ken je de liedjes ook een beetje? Bert, kun je een beetje meezingen dan? Of,
1: dat weet ik niet. Ik weet wel van dat We Are The Champions. En dat weet ik wel.
0: Die zal je vaak in het stadion horen.
1: En de Kale Leo. Ik zeg altijd Kale Leo, Kale Leo. dat weet ik dan wel. En voor de rest hoor ik het allemaal wel aan, joh.
0: Ga je het gewoon meemaken. Nou, wat leuk, joh.
1: Ja, het is wel leuk.
0: Ja, hartstikke leuk vooruitzicht. Ik wens je daar heel veel plezier bij, Bert.
1: Ja,
0: en ook goed om je even gesproken te hebben.
1: Ja. En morgen natuurlijk weer naar de FC, hè. Tegen Willem II. FC Willem II. Het gaat, de competitie gaat ook weer beginnen.
0: Het gaat allemaal niet zo goed, hè.
1: Nee, maar dat is, ze moeten in ieder geval winnen om de aansluiting toch weer te krijgen.
0: Ja.
1: En dat zal toch nog wel heel wat gaan vergen.
0: Mm-hmm.
1: Maar laten we dat hopen dat het goed gaat.
0: Ja, laten we dat samen hopen. Goed, Bert.
1: Okay.
0: Ik wens jou een goed weekend en tot over 14 dagen.
1: Ja, ik vond hetzelfde. En succes.
0: Ja, dankjewel. Dat was Bert van Linden aan de telefoon over de onderwerpen natuurlijk. Wij gaan luisteren naar de belangrijke schijf voor deze week.

gezellige deuntjes van Robin Heijsen en de neus omhoog. En dat is dan op dit moment positief bedoeld natuurlijk. Het is de laatste dag dat je mee kan doen aan het Love is Blind experiment in Utrecht. Ben je single en wil je toch samen zijn met iemand anders? Dan kan dat bij Hoge Catharijne. Het is de laatste dag dat dat wordt georganiseerd. Komt allemaal door een nieuw tv-programma van Bas Smit en Nicolette van Dam. Neem aan dat ze er zelf niet bij zijn daar. Je moet daar naar de locatie toe gaan. En daar kun je je aanmelden om mee te doen. Dan ga je in een soort pot zitten. Dat betekent dus dat je afgeschermd bent. En ja, je ziet de ander dus ook niet. Maar je hebt wel een leuk gesprek. En klikt het dan, kun je samen verder. Ja, klikt het niet, ja, dan houdt het daar ook op. Wees gerust trouwens. Mocht je daar bang voor zijn, je komt niet op tv. En dan hopen dat de relatie niet crasht zoals de Witte Eend.

0: Ja, de bankzitters en Robert van Hemert met Rapido. Rapido gaat het niet op de A1, had ik al gemeld. Maar ondertussen is daar ook een politieonderzoek aan de gang. Je vertraging is een half uurtje. En dat is dus op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. En de verwachting is dat het om 12 uur open gaat. We kijken gelijk even naar het weer. Vandaag is het wisselvallig met buien en veel wind. Vooral in het noorden vallen stevige buien met kans op veel regen, onweer en hagel. De kwik stijgt naar 13 tot 16 graden. Ook vanavond en vannacht dan blijven er buien vallen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. En ook de zondag die verloopt wisselvallig met aanvankelijk veel wind. Het wordt een graad of 14. Later op de dag wordt het geleidelijk droger en zonniger. In een nieuwe week, dan zal het droger en zachter zijn.
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, de vrienden van FC Utrecht en Bijlade Utrecht. Ja, we hoorden het al natuurlijk van onze Bert van Lindenborger. Dan gaat het weer gebeuren, dan moeten ze spelen. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door aan marcel@bingofm. En je kunt ook gebruik maken van de Bingo FM app. Maar bellen mag ook nog steeds 0909-321-2211. Ja, dat is het enige juiste nummer. Er is nog meer te doen in de stad. Nou, er is nog steeds het Queer Cultuurfestival. Dat is nog tot en met morgen. Het is de vierde editie. En ja, tijdens dit festival kun je naar foto-exposities, theatervoorstellingen en workshops. Op internet kun je alle activiteiten vinden in een agenda. Kijk daar dus eventjes naar als je er interesse in hebt. Wij gaan luisteren naar een klassiekertje van André Hazes. Vergeef het mij. Die hoef je dus niet meer aan te vragen. Nee, die draaien we nu gewoon.

Danny de Munk en een bloemetje, dat doet het altijd goed, hè. Vandaag 10 oktober, dan is het ook tijd voor de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Het thema dit jaar is lichaam en geest. Het is vanaf 7 uur en het duurt tot 11:30. Ja, en het is georganiseerd door de historische vereniging Oud-Utrecht. En vele partners doen daaraan mee. Van mini-colleges en rondleidingen tot muziek, workshops en ook een escape game. Na het ophalen van je polsbandje kun je meedoen aan het veelzijdige programma. Zo zijn er in dit programma bijvoorbeeld de Stadskraan, Museum Speelklok en het Volksbuurtmuseum. Nou, meer informatie vind je natuurlijk logischerwijs op internet. En ja, er zijn nog tickets te koop. Vorige edities waren weliswaar toen al uitverkocht. Maar ze zijn nog te verkrijgen, zag ik net op de site. Dus als je snel bent, kun je vanavond nog lekker meedoen. Wij gaan luisteren op Bingo, Wesley Bronkhorst. Ik zal er zijn.

Ja, straks in het volgende uur hebben we natuurlijk weer de dag van vandaag. Maar eerst nog eens eventjes dit uur afwerken met lekkere muziek. Onder andere deze Henk Dissel. Ja, en in het volgende uur zal ik het ook nog even hebben over de wedstrijd die vorige week gehouden werd. Ja, heb ik met Marion samen met Henry Verwoerd. Die hebben een wedstrijdje hier gedaan. Dat was ter oefening van Marion. Zag je staan?

Tessa, dankjewel voor je verzoekje. Jij wilde graag Ruud Jacquot. En ik kan echt zonder jou om het lekker gezellig mee te bleren in de keuken.

ik hoop met deze ingrediënten, Rutsegod, dat de koekjes lekker worden, Tessa. Neem er maar een extra dan. Wij gaan luisteren naar Wesley Ponsen. En laat mij niet alleen. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door.

0: Ja, Wesley Bronkhorst. En laat mij niet alleen. Als je vraag is, Marcel, zit er in het volgende uur ook weer van die gezellige muziek? Dan kan ik volmondig ja zeggen. En nou ja, wellicht ook jouw verzoekje als je hem doorgeeft. In de volgende uur, dan beginnen we met Gerard Joling. Wil je dan ook weten welke het is? Ja, dan moet ik hem even opschuiven. Ja, het is Ik leef mijn droom. Goed, eerst gaan we luisteren naar het NOS Radio Nieuws van 11 uur.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Goedemorgen, als je er net bij bent. Dit is Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Leuk dat je luistert. Laten we gelijk eens even naar het verkeer kijken. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort West. Door een politieonderzoek is daar nog steeds vertraging. Die is ruim een half uur. 3 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. Daar liggen voorwerpen op de weg. En de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en Werkendam. Daar is 1 minuut vertraging. Ach, dat is dan weer de moeite niet. In dit uur hebben we zometeen de dag van vandaag. Ja, we gaan het even hebben over de quiz. Waar ik zelf ook aan mee heb gedaan. Maar wees gerust, ik was gewoon een prima middenmotor. Maar Mion heeft het hartstikke goed gedaan. Stond ook op het podium. Dus nou, zal straks eventjes vertellen hoe dat is verlopen. En wellicht jouw verzoekje als je hem doorgeeft. Marcel@BingoFM. We kijken trouwens straks ook even naar het weerbericht. En nu is er een zonnetje.

0: Sander Kwarten hoorde je en de Tapster uit Tijuana.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 10-10, oftewel 10 oktober.
1: De dag van...
0: Het is heel bijzonder, de internationale dag tegen de doodstraf. Terwijl de Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth heeft opdracht gegeven om de executie van Nidal Hassan live te gaan uitzenden. Het kan verkeren, mensen. Binnenkort staan we weer op pleinen daarnaar te kijken. Dag van de duurzaamheid is het ook. Het is internationale dag van de mentale zorg. Het is Werelddaklozendag. Daar wordt voor gedemonstreerd ook in Amsterdam. Grote demonstratie. Internationale dag van de palliatieve zorg. En dan de wat lichtere dagen. Een knuffel, een drummerdag. Dus zoek er even eentje op. En het is ook handtasdag. Doe er je voordeel mee.
2: Je maakt de dagen zo licht om te dragen. En de nachten zo lang, want ik kan niet meer slapen. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk,

0: Ja, de tegenhanger van Jessica, Linda, Rosie, Jessica, For Fun en Levenslang. En daarvoor hadden we echt een televisietune, hè. Goede tijden, slechte tijden. We kijken eens even naar het weer. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en talrijke buien. Maximaal liggen rond 14 en 15 graden bij een stevige wind. Met name aan de kust kan het onstuimig zijn. Met een krachtige tot harde westenwind en flinke windstoten. En gedurende de avond neemt de hoeveelheid buien in het zuiden af. In het noorden blijven veel buien voorkomen. 'S Nachts koelt het af naar 7 tot 12 graden. En morgen dan is het lange tijd in het noorden buiig. En in het zuiden op een enkele bui droog. Het wordt 13 tot 15 graden dan.
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Draaf.

Rutger van Barneveld en de zoele zomernachten. Terwijl KPN een storing heeft en dus niet alles meer bereikbaar is, komen toch bij ons de verzoekjes binnen, hoor. Onder andere van Ricardo van Mansen. Speciaal voor mijn lieverd wil ik Hint Weygaard aanvragen. En was ik maar een dichter. Kon ik dichter bij jou zijn, hè?

Cody Konings en de liefde, er hangt iets in de lucht. Ja, en mocht je inderdaad je liefde hebben bijvoorbeeld voor Star Wars, dan heb ik goed nieuws voor je. Want binnenkort wordt er een iconisch lichtsabel geveild, waarvan ik af en toe ook wel eens denk, hoeveel van die sabels zijn er dan eigenlijk? Want het gebeurt wel vaker dat ze worden geveild. En ja, hoeveel zijn er dan wel niet? Hè? Maar goed, deze is dan wel weer heel speciaal, want het is het lichtzwaard van Darth Vader, terwijl hij tegen Luke zegt, en ik hoop niet dat ik nu iets spoiler, dat het zijn zoon is. Ja. Luke, I am your father. Ja, wat ik zeg. Ik hoop niet dat ik nu iets heb gespoilerd voor je. Maar goed, het zij zo. Wij gaan luisteren naar muziek. Martijn Buwaldi. En van mezelf. Ja, dat kan dat zwaard dan natuurlijk zijn, hè?

Anneke Greunlo op bingo en doe ran, ran, ran. Lekker een klassieker hè, van Bingo FM. Misschien is dit er ook wel eentje. Raymond Hermans en ons pakken ze niet.

0: Halverwege.
1: Suzanne Freek op Bingo met Halverwege. Nou, dat zijn we niet. We zijn al bijna aan het einde van deze aflevering Muziek bij de Koffie. Kijk ook even naar de sport. De Formule 1 die draait zijn laatste sprintrace van het seizoen in Singapore. Max ligt op nummer 1 voor de mensen die dat graag willen horen. En er zijn ook al heel wat auto's uitgevallen. Ja. Brussel die heeft een klein crashje gehad. Nou, dat is in het kort hoe het ervoor staat op dit moment.

Thomas Berger. En als je de keuze had, ja, als ik de keuze had, nou, was ik wel wat langer gebleven. Helaas kan dat niet. Zometeen Henry Verwoerd met de weekendlunch. Maar morgen neem ik het programma over van Maurice Franke. Tot dan. Ik

0: fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
6: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

gekhuis. En het is het zeker weer. Tussen 12 en 2 zal het dan weer een gekhuis zijn. Dank aan Marcel voor de afgelopen 2 uur. Verwoord bij je. Een beetje verkouden.

0: horen Roxy Dekker trouwens. Tijdens weekendlunch. Hier is Wolter Kroes. En straks krijgen we ook nog de favoriete weekendlunch artiesten.
1: Gisternis die je bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven. Brekend op een klip.

gekomen van Frans Duis. Moet je maar een beetje googlen en dan kun je dat vanzelf vinden. Over zijn leven. Dat is een mooi boek trouwens. Verwoord bij je tot 2 uur. Beetje verkouden, dus vandaag geen verzoekjes helaas.

0: Kik, en op de fietsen. Nou, vandaag is het niet zo lekker weer. Gisteren ook niet trouwens om op de fiets te gaan. Maar ja, als je geen ander vervoer hebt, dan is het nou eenmaal niet anders. Maar dan ondersteunen we jou wel. Hier is Piet Junior en Jeffrey Hazen.
1: Lach nooit, want misschien komt wel die dag ooit dat je wat moet stelen voor je kind. Geen geld, rekening zat in de min. Als man draag je die last voor je gezin. En al die mannen zie je drippen in designen. Je wilt die spullen, maar moet zorgen voor die kleine. Niets kan fout gaan, alles is gepland. Geweten.

Nick Nicolai, als je zegt dat je twijfelt. Nou, ik twijfel helemaal niet, want we gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van de weekendlunch. Hier is Jesse Fields. Ik zie je graag straks weer.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Sven van Steen, Houdini, Hex Bingo schrijf hier bij Bingo FM. Deze plaat is origineel van Exile en dan heet het I Wanna Kiss You All Over. Kunnen we die draaien natuurlijk, omdat het niet een Nederlands product is. Maar dit is Bonnie Sinclair en Doe Alles Nog Een Keertje Over. Nou, lijkt me een goed idee. Hey.

0: Frans Duits, de favoriete weekend lunchartiest. De wat het heet, hij komt terug. Nou, hij komt straks nog een keer terug, want we zouden 4 platen van hem draaien. En dit is nummer 3.
1: Tommy Costa, met lang.

grote vrienden. En als je wint, dan heb je vrienden. Nou, jouw vrienden zitten hier op de radio Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad met de lekkerste Nederlandstalige muziek, zoals dit nummer.

0: kan niet misstuk. Zeg nou zelf, dat is toch mazzel. Dat is geluk. Ik kan vandaag de hele wereld aan.
1: Johnny Romein en ik kan vannacht de hele wereld aan. Daarvoor hadden we nog de favoriete weekendlunchartiest van vandaag. De

lekkere plaat. Gedans, één nacht, met die mondharmonica erbij. Dat geeft altijd een beetje zo'n rustgevoel. Ja, dat is toch even zo. Over rust gesproken. Ik ga er weer van tussen. Morgen ben ik er weer tussen 12 en 2. Ik hoop dat mijn stem en neus iets beter is dan vandaag. Ik wens jullie een fijne dag. Bye bye.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Menno's Weekend.

vrienden, een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag. Het is niet echt heel fantastisch weer. De herfst is begonnen. Ja hoor, het is niet anders. Maar goed, het is ook alweer bijna half oktober. We trapten af hier in Manners Weekend met Jeffrey Heesen en Liefde is Magie. We gaan snel door met een plaat uit 1977 van een man die al in 1960 zijn eerste plaatje uitbracht. Dat heette toen Kom van het Dak Af. En dit is Je Wordt Ouder.

0: Ja, sorry voor het glimmeren.
1: Die was goed.
0: Die was goed, inderdaad. Ray en Beer waren dat hier bij Bingo FM. Door met een dame die we ooit afvaardigden naar het Eurovisie Songfestival. Met het nummer Shalalali. Shalalala. Nou, dan weet je het wel. Dit is Sineke en bekijk het maar.

doei en adios. En dat zeggen we allemaal tegen Guido van der Graaf. Want hij zong dit nummer. Daarvoor hoorde je Sineke met Bekijk het maar. Door met Luc Berghout. En het is zaterdagmiddag en hij loopt op het Rembrandtsplein. Zaterdag.

Pascal Redeker samen met DJ Maurice was dat. En zij zongen over het Oktoberfest. En ja, het is oktober. En dan krijg je in Duitsland al die Oktoberfesten. Misschien ben je er ook wel eens geweest. Of misschien ga je er ook dit jaar nog wel heen. Snel door met Rini Sponsen en wanneer.

Terecht applaus voor Wesley Bronkhorst. De live versie van Zal ik jou ooit nog zien hier bij Bingo FM. Je luistert naar Menno's Weekend. 2 uur lang draai ik de allerlekkerste muziek. We gaan door met de muziek van alweer een hele poos geleden. Namelijk van Nico Haak. Samen met zijn begeleidingsbandje De Paniekzaaiers. En dit is de ukulele.

Ja, mijn leven lang. Romy Montero was dat. Je hoort hem vaker voorbij komen hier bij Bingo FM. Lekkere plaat is dat hoor. Door met Frans Bauer samen met Billy Dansen en Afro Bros. En ze pakte gewoon een oud hitje van Frans.

wat mij betreft toch wel een van de allermooiste van André Hazes, de Vlieger. Je kan hem waarschijnlijk ook helemaal meezingen. En dat heb ik zojuist ook gedaan. Door met een anderstalig plaatje. Dat mag ook af en toe best wel eens hier bij Bingo FM. Glennis Grace en 'Cause I Have Nothing.

Guus Meeuwis, hier bij Bingo FM. Tranen gelachen, zo heette het nummer. We kunnen nog het, nou, 1, 2 plaatjes draaien voor het nieuws van 3 uur. Dit is Gisby.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Menno's Weekend.

Menno vrienden, fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Dit is Menno's Weekend, mijn naam is Menno en zojuist draaiden we Yves Berendsen en ik wil alleen maar jou. Door met een duo, namelijk Danny Vroger en Mickey van Wijk, Knipperlicht.

0: verschiet.
1: Ja, met zo'n stem, dan geloof je het, hè. Zoe Levi was dat en Passie. Door met de muziek van Monique Smit. En volgens mij begon het allemaal, tenminste haar zangcarrière, met dit nummer. Blijf je vanavond. Ja.

doorschuiven van vorige week was dat Donnie samen met Justin de Wilde. En die laatste die had ik ook nog eventjes aan de telefoon over zijn nieuwe plaat. Samen dus met Donnie en Justin. Die kennen we allemaal van Cheerio. Inderdaad, dat was hem. Ik blijf jouw leven lang bij mij. Zo heet het nummer van Hakkenpot.

Ja, hij wil alleen maar meer en meer en meer en meer. En zo heette het nummer ook. Martijn van den Broek was dat hier bij Bingo FM. Door met twee mannen wiens stemmen wel heel erg veel op elkaar lijken. En dan heb ik het over Tino Martin en René Vroger. Dit is Proost op het Leven.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ja, ze hebben het blijkbaar zo ontzettend gemist. Mark Floor was dat samen met Snelle en Pak een biertje, vrienden. En ja, het is al ruim 4 uur. Nee, het is bijna 4 uur, moet ik zeggen. En ja, dan mag een biertje wel, hè. Het is zaterdagmiddag, ten slotte van rekening. We gaan door met de band Het Goede Doel. En Het Goede Doel, dat begon allemaal met spelen en optreden in 1979. Dat hield ze vol tot begin jaren 90. Toen stopten ze ermee en een paar keer zijn ze nog teruggekomen. En tegenwoordig treden ze gewoon ook weer op. Ik heb twee versies van dit nummer. De ene versie duurt 4 minuten 52. De andere 5:45. Ik heb het over het nummer België. En ik heb gewoon die lange versie erbij gepakt.

de luxe. En dat werd allemaal gezongen door Kees Tolk. We gaan langzaam richting 4 uur. Ik ga afscheid van je nemen. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. We draaien nog een paar mooie platen. Waaronder deze van Lisbeth List. Dit is in.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Aperitief met Campbell de Bruin.

Dinsdagmiddag, een hele goede middag. Leuk dat je er weer bij bent. Tot en met 6 uur is dit aperitief. Menno, dankjewel. Thank you very much. Nou, we gaan leuke muziek draaien, verjaardagskalender en een piratenclassic. Begonnen met Afro Bros, John West, Billy Dans en Dans met jou. Ik was onderweg richting de studio. Het regende een beetje, zonnetje scheen. Ik zag een regenboog. Ik denk, zal ik omkeren en op zoek gaan naar die pot goud? Nou, je weet het al, ik ben toch maar even naar de studio gereden. Want we hebben een afspraak, ja. Tussen 4 en 6, een date. Zwevend naar het geluk. Dit is Jannes en onderweg Jan Spel. En mag ik dan de laatste zijn?

laatste nieuwe plaat, Jan Spel. Ik zat nog even te denken. Hij is ooit wel eens bij mij in de studio geweest. Ik weet nog precies hoe hij eruit zat. Rood haar. Dus dat heb ik op een of andere manier nog onthouden. Maar voor de rest weet ik eigenlijk helemaal niet zoveel van deze zanger. Dus ik zat net even te googelen. Geboren in 1993. Afkomstig uit Horen. En ja, echt een grote hits heeft hij eigenlijk niet gehad. Maar ik zie wel even staan. Boekingen. Ja, €1250 basisprijs. Komt hij een half uurtje zingen. Dus inderdaad, dat zijn geen prijzen tegenwoordig, hè, voor die artiesten. Hè? En dit is dan nog een C-artiest, denk ik. De eerste

En dit is een goede B-artiest, Mike Pedersen en Engel. We gaan nieuwe muziek draaien. Nou ja, nieuwe muziek, hij is nog niet zo lang uit. Uitslover. Samuel Welten. En de bankzitters.

0: Jaartjes geleden was ze bij mij in de studio. En ze kwam gewoon lekker op een zondag in een huispakkie kwam ze gewoon aan. In een soort bed van trainingspakkie. Ik denk, ach ja, zo'n groots artieste. En ze komt gewoon gezellig in haar huispakkie. Hè? Altijd gewoon gebleven. En dit is het neefje van, ja man, August van Engelen. En blijf voor eeuwig bij me.
1: Ik heb jou nog zoveel te geven.

Ja, zou hij gaan stoppen? Het heeft er even om gehangen. Het was ook een beetje een publiciteitsstunt volgens mij. Voor mij komt er ook een nieuw seizoen aan van zijn reality soap. Wat ontzettend goed gekeken. Was natuurlijk ook een beetje voor de onderhandeling dat hij er een beetje klaar mee was. Dat hij ermee wou stoppen. Maar ja, als ze maar wat meer geld geven, dan gaat hij er wel mee door. Dus dat komt er ook aan. Maar ja, voor de fans van Joling, die weten het waarschijnlijk wel. Hè? Misschien ben je een wat kleine fan dat je denkt van nou, is toch wel leuk om misschien naar een concert van hem te gaan. In dit geval Ahoy 2027, 19 en 20 februari vindt dat plaats. Check het even op zijn website of op een of andere website. Ik ga geen reclame maken voor deze ticketshop. Maar zoek het even, Google even en dan kom je erop. Het is in ieder geval ruim halverwege februari, mocht je het leuk vinden. Straks kijken we op de verjaardagskalender. Een plaatje van Mieke wil ik nog even draaien. Een lekkere klassieker. Dit is nu eerst even de nieuwe van Raccoon. En die heet Dichter bij het vuur.

Oh, tranentrekkertje hoor. Een klassiekertje uit de oude doos. En toen ik net dit plaatje aan het opzoeken was in ons computersysteem, toen kwam ik ook nog de versie van E3 tegen, mijn beste vriend. Dat is een wat snellere versie van een jaartje of 4, 5 geleden. Toen dacht ik eigenlijk ook wel leuk om te gaan draaien. Maar toen dacht ik, ja, ik heb Mieke beloofd. Dus ja, belofte maakt schuld. Als ik eraan denk, ja, het is alweer over 22 uur. Als ik er morgen aan denk, dan ga ik hem morgen even van E3 draaien. Wel even leuk, toch? Nou goed, ik zal een knoop in mijn zadel leggen of in mijn stropdas om eraan te denken. Eerst maar eens even op de verjaardagskalender kijken. En dat is de verjaardagskalender van 10 oktober. En het is een klein lijstje. Vandaag is 76 jaar geworden. Van de week was hij nog boos bij de uitreiking van de televisiering. Peter-Jan Rens, Nederlands presentator. Meneer Cactus, acteur en schrijver. Ja, hij was ontzettend groots. En ja, hij zit wel een beetje in een diep dal zitten, hè. Gedoe rondom hem. Je hebt misschien wel meegekregen. Misschien ken je wel helemaal niet. Nou, zal allemaal wel. 76 jaar, 76 kaarsjes mag Peter-Jan Rens uitblazen. Ja, 60 jaar geworden. Dushka Dubbelt, Nederlands televisiepresentatrice. Dubbelt was vanaf de start bij Cool TV betrokken. Zij is de enige presentator die van start tot het einde belspelprogramma's heeft gepresenteerd. Ik heb er even geen beeld bij. Geen gezicht bij. Misschien even googelen. Maar ze is 60 jaar geworden. Dan Juliette van Ardennen, 48 jaar geworden. Haar rol als Sira Schild in de serie, ja, Zoep. Later speelde ze eigenlijk ook in diverse BNN-series. Onder andere Onderweg naar Morgen, daar deze rolletje. Amber de Wilde. En later heeft ze ook Goede Tijden en Slechte Tijden gespeeld. Dus een soapie-actrice. Ook geen beeld bij. Ook geen gezicht bij. Misschien als ik Google denk, oh ja, die. Ik kan geen verjaardagsplaatje draaien op deze, ja, grauw-grijze, een beetje regenachtige zaterdagmiddag. Maar wel andere leuke platen. André Hazes komt eraan. De Nacht is mijn leven. En even de laatste single van Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje. Dat is natuurlijk een linkje aan die grote hit van Corrie van der Bosch.

Jeetje, het eerste uurtje is alweer voorbij gevlogen. Vrienden en vriendinnen van Bingo FM, zo direct ben ik nog één uurtje bij je terug. Met mooie klassiekers, pareltjes die een beetje vergeten zijn en die ik graag weer aan je wil laten horen. 17:30, ook die piratenclassic. Eerst even kijken wat er in de wereld gebeurd is. Het wereldnieuws van 5 komt er namelijk aan. En deze mooie plaat van Bloem, omdat...

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het

0: Op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: Weer een nieuw uur en wat een bruin.
1: Ja, tot 6 uur ben ik bij je. We zijn afgetrapt met Stef Eckel. Geniet zonder spijt.
2: Dit is jouw weekend.
1: We gaan mee zingen met Rutger van Barneveld. Maar ook met Django Wagner. Daarmee gaan we dansen.
2: Recht

zomernachten werden opgevolgd door een meezinger van de Sunstreams. En ik hou nog steeds van jou. Onlangs is hij vader geworden. Raymond Hermans, dat deelt hij op zijn socials. We gaan de oudje van hem draaien. Fenomeen.

De Havenzangers. En het is niet de originele formatie. Want ja, Henk Plaquet is niet meer onder ons. Maar Willem Mulder destijds, ja, ook al 25 jaar... oorspronkelijke klassieke bezetting van de Havenzangers. Daar behoort hij toe. Zingt samen met zijn zoon Wesley Mulder. Ja, eerst was het Mulder en Mulder. Toen Havenzangers 2.0. En tegenwoordig zie je gewoon de Havenzangers voorbij komen. Ja, vroeger, hè, jaren 80, in die boerenkielen optreden. Met een mannetje of 5 was dat. Hartstikke gezellig en leuk om te zien. Dit is een gezellige, ik vind het wel een soort zomerse plaat. Hè? Jan Tino, ik moet gelijk denken aan Curaçao. En Gerard Joling, mijn liefde.

0: Het origineel van de Bee Gees.
1: Oh, what a night.
0: Ja, Oh, what a night. Zo heette het destijds. Het is gecoverd van de laatste uitgebrachte single van Dario. We doen er voor de Piraten Classic nog eentje van Frans Bauer. Gisteren nog op de tv. Hij was bij de doop van zijn kleinkind. Even meezingen, want dit is Marco de Hollander.

mooie van Tino Martin. En hoe zeg ik jou dat het over is? Ja, het is 6:10. 10 minuten om eraan te wennen. Na 6 ben ik er niet meer. Dan ben ik er morgen weer over 22 uur. Like alleen, want de zaterdagavond gaat zo beginnen. Zaterdagavond, Danny en Mieke onderweg. Maar deze is ook leuk. Vader Abraham en Barry Hughes. Ik breng geen bloemen voor je mee. Mind

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de lucht

0: De haven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld. Wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

bent de liefste in mijn leven. Je was er dag en nacht voor mij. Hoe vaak heb jij me niet vergeten? En liet mij steeds in alles vrij.

0: is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit z'n moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien? En

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september overrasseld nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low Emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan zon.

0: Veld scoorde twee keer, maar één keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

uit je ogen als ik opeens weer voor je sta. Je laat je tranen zomaar door me drogen en zegt het spijt me zo, et cetera.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Thank you.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm